0: baby. Jeg er i min rus. I bender lov i mig mouse.
1: Neden buradan kalamıyorum?
2: Ne ben de kadekren. Urle eller makka tambi eller nele suma erkonum. Avel kanin aru patundu.
1: Selover.
2: Ince ve den de erkina.
3: Onu glaub mı den kanin?
2: İnne orada bile seyre cefil ağa. Nige eller nele suma
4: erkonum.
1: Neden buradan kalamıyorum?
3: Glaub mı den?
1: Neden buradan kalamıyorum? Neden
5: bakın? Selover.
4: Selover.
1: Neden?
4: Neden?
1: Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden?

nooit meer heen. Dan komt COVID er maar voorbij. Toen was zo langzaam in mijn oor. Het zijn de knussen, zag ik ja. Het is ja zo zo'n schwierig jaar. Der Mann, der schwätzt doch nie herzu. Ein siebte Bier, ich mag noch nix. Obwohl, man kommt's mir.